0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens, leukste evergreens.
2: Geniet van je dag, Ludo.
3: Oh, it's

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Netbeheerder Elia en het Nederlandse Tennet willen de elektriciteitsverbinding tussen Kindrooi en Maasbracht versterken. De huidige hoogspanningslijn krijgt nieuwe kabels die meer stroom kunnen vervoeren. Dat is nodig omdat de vraag naar elektriciteit blijft stijgen. Onder meer door de omschakeling van industrie naar elektrische energie. Volgens Elia zorgt de sterke verbinding ook voor meer energiezekerheid. De werken maken deel uit van een lang traject. De versterkte verbinding zou in 2035 in gebruik kunnen worden genomen. Het Fitometerbos in Glabbeek is tot en met 14 augustus afgesloten. Door de aanhoudende droogte hangen op verschillende plaatsen losse takken in de bomen, wat een risico vormt voor wandelaars en joggers. De gemeente laat de gevaarlijke takken nu verwijderen. Volgens waarnemend burgemeester Chris van Winkelen is de situatie uitzonderlijk. Hij vreest dat bij stormweer bomen kunnen knakken en wijst erop dat ook de landbouw zwaar onder de droogte lijdt. We starten de dag met een mix van zon en wolken. De westenwind is matig tot vrij krachtig aanwezig en voert minder warme lucht aan. Daardoor halen we vandaag geen tropische 30 graden, maar wel zo'n 27 graden. Ook morgen wordt het wat frisser met maxima tussen 25 en 27 graden. Het blijft wel droog en geregeld zonnig. Ideaal dus voor wie aangenaam zomerweer wil genieten. Het blijft wel droog en geregeld zonnig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In kustgemeente Bredene komt er volgend jaar een afsluiting rond natuurgebied Spanjaarduin. Dat ligt vlakbij het Naaktstrand en de politie heeft dit jaar al zo'n 50 pv's opgemaakt voor seksuele handelingen in het natuurgebied. Burgemeester Spilier benadrukt dat het naakttoerisme in Bredene gewoon kan blijven. Maar ze wil wel die enkelingen aanpakken die het verpesten voor de naaktrecreanten die het goed menen. Gianni Infantino blijft voorlopig voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. Dat heeft de FIFA beslist na een spoedvergadering in Marokko. De positie van Infantino was onder druk komen te staan, vooral na zijn plannen om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Ondertussen is dat plan ingetrokken en lijkt Infantino opnieuw de steun te hebben van de top van de FIFA. Onder meer de Europese voetbalbond UEFA gaf aan geen vertrouwen meer te hebben in Infantino. In Costa Rica is een groot onderzoek gestart naar meer dan 100 politieagenten. Ze worden ervan verdacht banden te hebben met netwerken voor drugshandel, mensenhandel en alcoholsmokkel. Het onderzoek volgt op het uitlekken van een inlichtingrapport dat agenten linkt aan drugshandel. De president van Costa Rica kondigde het onderzoek aan tijdens een persconferentie. Zij beloofde bij haar aantreden in mei een harde aanpak van de criminaliteit. De laatste jaren is het drugsgeweld in Costa Rica sterk toegenomen. En de Spaanse politie heeft in de omgeving van Barcelona een groot drugslab opgerold. Er is 2500 kilo crystal meth in beslag genomen. Die was verwerkt in een lading vanille-extract. De drugs waren afkomstig uit Mexico. 13 mensen zijn opgepakt. Vandaag meestal wolken, maar overwegend droog bij temperaturen tot 24 graden. Morgen eerst zonnig, later wolkenvelden en tot 25 graden. De volgende dagen afwisselend wolken en zon. Het warmt nog wat op. Zondag is tot 32 graden mogelijk.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Concertfotograaf G. Knaaps uit Hasselt pakt uit met een unieke tentoonstelling over de Rolling Stones. In Brasserie Het Hooghuis zijn meer dan 70 foto's te zien die hij maakte tijdens concerten in België en Nederland tussen 1976 en 2007. Het merendeel van de beelden is nooit eerder tentoongesteld. Knaaps, jarenlang huisfotograaf van Humo, zegt dat de Stones altijd respect hadden voor fotografen, wat het mogelijk maakte om uitzonderlijke beelden vast te leggen. De tentoonstelling loopt nog tot 5 september en is gratis te bezoeken. In Leopoldsburg volgen deze zomer 60 kinderen de zomerschool op de campus van Sint-Michiel. Het gaat om kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen tot en met het derde leerjaar die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Tot 14 augustus combineren ze er lessen met spel, sport en creatieve activiteiten. Zo blijven de kinderen ook tijdens de vakantie bijleren en kunnen ze met meer zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar beginnen. De deelname is gratis en verloopt in samenwerking met de scholen van Leopoldsburg. In de ochtend zijn de opklaringen in Limburg breed. Na de middag toe ontstaan er stilaan wat meer stapelwolken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. 'S Avonds klaart het grotendeels uit. Het blijft wel de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar een minimum in de buurt van 26 graden. Bij wat meer wolken wordt dat eerder 24 graden Celsius. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. Op de meeste plaatsen kunnen we een minimum tussen 10 en 12 graden verwachten.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18:07 s'avonds en duurt tot 9:05. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dichtbij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Bodegas en Chris Montes, een hele goede morgen allemaal. Welkom. Het is alweer 9 uur, het is donderdag vandaag en dat betekent tijd voor Espresso.
1: Espresso.
2: Coffee time.
1: Met de Ludowijn.
0: En wat hebben wij op weerkundig vlak toch een eigenaardig jaar dit jaar. Normaal zeggen wij, als het zo'n goede 24 graden wordt in een Belgische zomer, heerlijk weer vandaag. Het wordt vandaag 24 graden. En dit jaar zeggen wij, heerlijk weer vandaag. Het wordt vandaag geen 25 graden. Het is een verschil natuurlijk. Zullen we daar een schoon plaatje op draaien? Een van Dave D. Dozie, Biggie, Mick & Titch.

Uit Sint-Ruiden, Joske Harris, Chew Harris en drink rode wijn. Please, Mr. Postman, en over de postmannen gesproken, die dronken over het algemeen geen rode wijn, maar zo rond de 20ste van de maand, als de pensioenen uitbetaald werden, dan dronken die hier en daar wel een neutje. Dat was geen rode wijn, maar wel een rode neus. Maar ja, de tijden zijn veranderd, alles wordt tegenwoordig per overschrijving betaald en geef toe, dat is ook een stuk veiliger. Maar toch, over de postmannen gesproken, hier zijn de Carpenters.

0: Kleedtiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleedtiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Nummer gecomponeerd door het Hollands schrijversduo Tol en Tol. Eleni, nu in de versie van Costa Cordalis. Gary Glitter, al lang niks meer van gehoord, zult u zeggen. Nou, eerst er terug hoor, uit 1972, Rock'n'Roll Part 1.

Uit Nederland, Gerard Joning en No More Boleros zal mij een zorg wijzen als we maar op tijd en stond een lekkere espresso kunnen drinken. En dat doen we vandaag natuurlijk ook weer in deze espresso-aflevering hier bij Radio Ludo. En nu een plaatje uit 1974, gecomponeerd door een zekere Ralph Siegel. En die Ralph Siegel die componeerde alle platen in de tijd die voor Duitsland naar het Eurovisie Songfestival gingen. Maar deze ging niet naar het Songfestival, was wel een hele grote hit in 1974. Chris Roberts.

Wat klonk dat vertrouwd, wat klonk dat mooi van Doen Eddy. Leuke instrumentale muziek als derde en laatste plaat in ons drieluik voor vandaag. Daarvoor Back Steal or Borrow van de New Seekers. En we begonnen het drieluik met Chris Robertson. Du kannst niet immer 17 zijn. Dat is inderdaad een waarheid als een koe. Andy Williams terug naar 1967. Somewhere My Love.

Speciaal voor de liefhebbers van het Franse chanson The Sound of Silence van Simon & Garfunkel. Nu in de Franstalige uitvoering van Gérard Lenormand. Chanson d'innocence. En in de jaren 70 scoorde Tavares met Heavens Must Be Missing an Angel een gigantische hit. Het was een echte floor filler, met andere woorden, je kon er met het grootste gemak je dansvloer mee vullen. En in 1985 was er een zekere Nederlander, een zekere Ben Liebrand, en die had er een hobby van gemaakt om al die plaatjes uit de jaren 70 met het leuke disco-ritme een extra dikke, vette beat te geven en opnieuw tot hits te maken. En dat gebeurde ook met deze Heavens Must Be Missing an Angel. Je hoort de remix uitvoering, beter gezegd, van Ben Liebrand uit 1985.

Die song. En ook vandaag nemen wij je weer terug naar de jeugdjaren van de populaire muziek. De 50s, de 60s, de 70s en de 80s. En nu uit de 70s, Spooky Enzo en Swinging on a Star.

Dat was Jimmy Helms en I'm Gonna Make You an Offer You Can't Refuse. Meer van dit straks na 10 uur in de lunchbox met Geert de Knut. Ik ga je voor vandaag laten met Clyde Otters en de Jungle Drums. En zeg graag tot morgen alweer.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De overheid gaat influencers inschakelen om online haat te bestrijden. Dat heeft minister van Gelijke Kansen Rob Beenders beslist, schrijft de Standaard. Met de maatregel wil Beenders jongeren bewust maken van de gevolgen van haatberichten en online intimidatie. Hij kiest bewust voor bekende gezichten op sociale media die een groot en jong publiek bereiken. In Antwerpen is gisteravond de Antwerp Pride van start gegaan met een groot openingsfeest in het Rivierenhof in Deurne. Het evenement duurt nog tot en met zondag. Het hoogtepunt is de parade op zaterdag. De stad neemt extra veiligheidsmaatregelen nadat bij de Pride in Brussel 3 artiesten het slachtoffer werden van homofoob geweld. Vorige week was er ook een aanslag tijdens de Pride in Berlijn. Daarbij viel 1 dode en raakten tientallen mensen gewond. Wie volgende week woensdag naar de zonsverduistering wil kijken, koopt best snel een eclipsbril. Je kan daarvoor terecht bij de publieke sterrenwachten en de opticiens. Maar sommige verkooppunten zijn al door hun voorraden heen. Alleen met een eclipsbril kan je veilig rechtstreeks naar de zon kijken. De gedeeltelijke zonsverduistering begint om 18 over 7 s'avonds en duurt tot 5 over 9. In het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische soldaten omgekomen. Dat gebeurde tijdens gevechten met strijders van de Iran-gezinde militie Hezbollah. Ook een Libanees kwam om. Het gaat om de eerste verliezen voor het Israëlische leger sinds eind juni. Iran en Oman staan dicht bij een akkoord over een vaarroute in de straat van Hormuz. Dat zegt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Toch betekent dit niet dat de zeestraat meteen weer open gaat. Volgens Iran zal dit pas gebeuren als de Verenigde Staten tegemoetkomen aan enkele eisen. Iran en Oman werken nog aan een gezamenlijke verklaring. We beginnen behoorlijk zonnig. Later komen er meer wolken opzetten. De temperatuur komt uit op zo'n 25 graden. Morgen krijgen we zowat hetzelfde weer. In het weekend wordt het opnieuw warmer.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Uit 1964 kwam dit te vrolijke deuntje van de Dave Clark 5 in Bits and Pieces tot 6 over 10. Goedemorgen, het is donderdag 6 augustus. Net een lekker kopje koffie gekregen van Ludo Wijnen. Hij heeft zijn espresso teruggeparkeerd tot morgenochtend. Hier gaan we door tot 12 uur met Lunchbox, met een aperitiefje erbij vandaag. En liedjes van Joe Dassin. Ook Jasmine komt eraan. Zelfs Freddy Breck komt erbij. Allemaal zomerse deuntjes, hier ook met André Hazes.

6 augustus, het is Regatta Day in Canada, Newfoundland en Labrador. The Royal St. John's Regatta of Regatta Day, jaarlijks op de eerste woensdag van augustus. Het is een feestdag in Canada. Regatta Dag of Regatta Day vandaag.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Nederlandse muziekgroep die in uit de jaren 70 in Fly Away. Ze werden bekend dankzij Dingedong op Eurovisie en in 74 in de zomertijd was dit hun zomerliedje. Vandaag gedenken wij Marvin Hamlisch op 6 augustus. Straks meer erover na The Last Waltz. Voor de laatste keer Engelbert Humperdinck.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 6 augustus, we herdenken vandaag de Amerikaanse filmcomponist, arrangeur en pianist Marvin Hamlisch, die op 6 augustus 2012 op 68-jarige leeftijd overleed. Marvin Hamlisch behoort tot de weinige artiesten die het EGOT behaalden door een Emmy, Grammy, Oscar en Tony Award te winnen. Hamlisch componeerde de muziek voor talrijke films, waaronder The Way We Were en The Sting, waarvoor hij meerdere Academy Awards ontving. Ook schreef hij de muziek voor de succesvolle musical A Chorus Line. Met zijn melodieuze composities en veelzijdigheid liet hij een blijvende indruk na op de film- en musicalwereld. Marvin Hamlisch wordt herinnerd als een van de grootste Amerikaanse componisten van de 20e eeuw.

Things to the Lord, zomerplaatje, 1969. G. Vincent Edwards, ook al dachten we dat het een 70s plaat was, nee hoor, einde van de jaren 60 dus. En dan is hier nog eens een plaatje van de betreurde Jasmin, ze stierf in 2009 in het voorjaar. When I Need You, dit was een bewerking op een oude song. Gebracht dus door onze eigen Hilde Rens, Jasmin.

Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

Gary Puckett en de Union Gap, die kennen we nog van de Monster Heet Young Girl. Dit was de voorloper, The Girl is a Woman Now, in 67, met Joost Nuissel, daarvoor nog eens uit Nederland. En ik ben blij dat ik je niet vergeten ben. Joost, die ons ook een aantal jaar terug ontvallen is. Radio Ludo, we gaan eens kijken in onze uitkalender. Er is een vlinderexcursie in de Herkenrode Bossen in Hasselt. En dat nu zaterdag 8 augustus vanaf 13.30 tot 16 uur. Met Natuurpunt Hasselt Zonhoven. Een ideale weersvoorspelling om vlinders te spotten. Iedereen is welkom voor een wandeling van vijftal kilometer. De start is aan het infobord bij parking 1 aan het sportcentrum Tenhoven in Hasselt. Het is gratis, iedereen dus welkom. Nu zaterdag van 14:30 tot 16:00. En alle informatie bij Mieke Philips op 0497 507 347.

0: De winnaars en winnaressen van Eurovisie 1976. Brotherhood of Man met Save Your Kisses for Me. Op Radio Ludo, je toonaangevende retro-radio. Op DAB Plus voor de hele provincie Krasvei. Stereo geluid, je hoort ons erbuiten via onze livestream. Radioludo.be en op FM vanuit Hasselt en vanuit Haspengouw. Joe Dassin, ook al midden van de jaren 70. Ça va pas changer le monde.
1: C'est drôle,

0: Moni Moni met Tommy James in The Shandles. Was de song uit de late jaren 60 op Ludo tot bijna 11 uur. Regio nieuws zometeen bij ons. En daarna nog meer lunchbox tot 12. De tienerjaren alsof ze nooit zijn weggeweest. Dit is Ludo. Met even tussendoor nog eentje tussendoor van Gerard Cox.
1: Het is een tijd van zorg en stress. Iedereen is aan de fles. Grote vraag, hoe komt

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren-Bocholon is men gestart met de sloop van de Eburonenhal in de Clarissenstraat. Op de site komt een nieuw woonproject met 30 appartementen. Voor de eigenlijke bouwwerken kunnen beginnen, volgt eerst een archeologisch onderzoek. Door de rijke Romeinse geschiedenis van Tongeren bestaat de kans dat er waardevolle resten in de ondergrond worden ontdekt. Pas wanneer dat onderzoek is afgerond, kan de bouw van de appartementen van start gaan. In Bree heeft baby Isolde als eerste een eigen geboorteboom gekregen. Daarmee geeft de stad de aftrap van een nieuw geboortebomenproject. Ouders van kinderen die in 2025 geboren zijn, kunnen gratis een fruitboom of fruitstruik aanvragen voor thuis en hun kindje ook symbolisch verbinden aan een boom op openbaar domein. Elke boom krijgt een naamplaatje met de voornaam en het geboortejaar van het kind. Met het initiatief wil Bree niet alleen jonge gezinnen een blijvende herinnering geven, maar ook investeren in meer groen, biodiversiteit en een klimaatrobuuste leefomgeving. In de ochtend zijn de opklaringen in Limburg breed. Na de middag toe ontstaan er stilaan wat meer stapelwolken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. 'S Avonds klaart het grotendeels uit. Het blijft wel de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar een minimum in de buurt van 26 graden. Bij wat meer wolken wordt dat eerder 24 graden Celsius. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. Op de meeste plaatsen kunnen we een minimum tussen 10 en 12 graden verwachten.
4: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Weet je wat zo fijn is in de zomertijd? We kunnen altijd achteruit kijken naar de allermooiste zomerhits van toen. Casey and the Sunshine Band horen er ook bij. Uit 78, de zomer van 78, Come to My Island tot 5 over 11. Goedemorgen, tot 12 uur nog Lunchbox. Dit is Radio Ludo in de zomer van 2026. Yeah, I can do it. De Rubits kunnen we verwachten dit uur. Ook Sailing Home van Piet Veerman uit de jaren 80. In Loop Die Love met Juan Bastos. Dit is Dusty Springfield, die deed dat in 1963 met I Only Went to Be With You.

Nieuwsje uit het Vaticaan. Paus Leo XIV zorgde voor verrassing toen hij op sociale media zijn 4 favoriete films deelde. De lijst bevat zowel klassieke cinema als moderne spirituele verhalen. Volgers reageren verbaasd dat een paus zo openlijk zijn filmvoorkeuren kenbaar maakt. Volgens het Vaticaan wil hij tonen dat kunst en geloof perfect samen kunnen gaan. De films worden nu massaal bekeken door nieuwsgierige gelovigen en cinefielen. De collectie van de paus leidde tot online discussie over film, symboliek en spiritualiteit. Toch toont paus Leo XIV zich opnieuw een moderne communicator met een warme persoonlijkheid.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Loop die Love, Juan Bastos, terug naar 1971. En elke zomer komt dit liedje terug op de radio in de zomertijd. Het is een fijne zomerhit van toen trouwens. Met Catharina Valente en Silvio Francesco daarvoor nog eens. Radio Ludo, met zo dadelijk een terugblik in de tijd. Een nieuwsfeit, dag op dag op 6 augustus, lang geleden. De Kings nog, met Dave Davis en The Death of a Clown intussen.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag op 6 augustus. 6 augustus 1890 werd William Kimmler in de staat New York de eerste mens ter wereld die werd geëxecuteerd met de elektrische stoel. Hij was veroordeeld voor de moord op zijn partner met een bijl. De executie werd aangekondigd als een moderne en meer menselijke vorm van terechtstelling dan ophanging. In werkelijkheid verliep de uitvoering dramatisch. De eerste stroomstoot was niet dodelijk en de tweede, een veel sterkere stroom, moest worden toegepast, wat leidde tot gruwelijke verwondingen. Toeschouwers waren geschokt en het incident riep een hevig debat op over de ethiek van de elektrische stoel. Toch werd de methode later in veel Amerikaanse staten overgenomen. Kimmler's dood markeerde een controversieel moment in de geschiedenis van de doodstraf. De eerste executie met de elektrische stoel was op 6 augustus 1890 in de staat New York.

Hallo jij, Vlaamse Erik van Eigen uit het einde van de jaren 80. En vanavond schrijf ik jou een brief. Dit is het luisterlied op de radio. En in de vroege 90's heeft hij Sanne leren kennen, zangeres Sanne de Bonne. En toen, met veel te mooi, dragen zij door in het hele Vlaamse wereldje. Hè? Geweldig mooi trouwens. Ook die carrière van Erik. Sailing Home, Cross the Oceans. In de zomer van 1987 was de Cats liedzanger Piet Veerman alomtegenwoordig in de hitparades in Nederland en Vlaanderen.

Ik vraag me zo af en toe af welke spelletjes de geliefde in der tijd in de jaren 60 allemaal speelde. Ik vermoed dat het niet veel andere spelletjes zullen zijn dan die vandaag. Dat was Eddie Fisher met The Games That Lovers Play op de radio. En Careless Whisper van George Michael, een tijdloos liedje ook al uit de jaren 80. De weetjesstrommel zometeen over paus Leo. Dat belooft. Nu nog Ray Conniff hier bij ons.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Er gingen doorheen de tijd zoveel pausen met de naam Leo aan de slag, dat men zegt, als je Leo heet, is je kans op het paalschap statistisch significant verhoogd. Inderdaad, de naam Leo is een populaire naam in de geschiedenis van de pauselijke zetel. In totaal hebben er 13 pausen de naam Leo gedragen, wat het een van de meest voorkomende pausnamen maakt. Dit heeft geleid tot de grappige uitspraak dat je kans op het pausschap aanzienlijk toeneemt als je Leo heet. Paus Leo I, de Grote, was de eerste van deze lange lijst en kreeg grote invloed, wat de naam een extra aanzien gaf. Paus Leo X stond vooral bekend van zijn extravagantie en liefde voor kunst. Het lijkt wel of de naam een soort pauselijk goed karma met zich meebrengt. Misschien moeten we allemaal een Leo in de familie hebben voor een toekomstige carrière in het Vaticaan. Yeah!

76 en zijn dat nog steeds trouwens, hè. Met Oh Me Oh My Goodbye. Daarnaast hadden ze ook grote hits zoals Kiss You Baby, Valentino en ook The Rock'n'Roll Star uit 1977. Allemaal goede liedjes van toen. Ludo met heel veel fijne muziek doorheen de ochtend. Het is bijna 12 uur en we gaan naar 12 uur op met The Pearls en The Third Finger Left Hand. En dan moet ik eens kijken en dat zou wel eens mijn trouwvinger kunnen zijn. Morgen is er meer van dat. Vanaf 10 uur een nieuwe lunchbox. En zo dadelijk de middag door met de evergreens van onze radio en onze jukebox. Fijne donderdag.

0: grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De landelijke gilden nodigen zondag 9 augustus opnieuw uit voor de recreatieve fietstocht Fietsen in het Land van Loon. De deelnemers kunnen kiezen uit een bewegwijzende tocht van zo'n 50 kilometer door de regio Alken, Diepenbeek en Wellen. Wie dat wil, kan ook deelnemen aan de populaire happen- en trappenformule, waarbij onderweg op 3 locaties een hapje en een drankje worden aangeboden. Vertrekken kan tussen 9 en 15 uur vanaf de verschillende startplaatsen. Inschrijven voor de gewone fietstocht kan nog op de dag zelf. De Limburgse ondernemer en spelersmakelaar Josie Comhair is maandag op 62-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. De voormalige schilder uit Vlijtingen bouwde eerst een succesvolle onderneming uit en richtte later het Genkse JC Player Management op. Hij werd vooral bekend als de vertrouwenspersoon en zaakwaarnemer van Rode Duivel Leandro Tossard, die hij meer dan 15 jaar begeleidde. Vorig jaar stopte Comhair om zich volledig op zijn gezondheid te richten. De crematie vindt zaterdag plaats in Thailand, waar hij woonde. Op 13 augustus kunnen familie en vrienden afscheid nemen van zijn urne in grote spouwen. In de ochtend zijn de opklaringen in Limburg breed. Na de middag toe ontstaan er stilaan wat meer stapelwolken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. 'S Avonds klaart het grotendeels uit. Het blijft wel de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar een minimum in de buurt van 26 graden. Bij wat meer wolken wordt dat eerder 24 graden Celsius. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. Op de meeste plaatsen kunnen we een minimum tussen 10 en 12 graden verwachten.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Het is goed in de square.
2: Om even weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, oh een kie, want is het kie werd. Een paard en een karre, al 100 jaar lang, doet toch langs diezelfde eigenste hank.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, het is het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

Gold jen dai ziet een groot gat aan een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage, met paard en karre en heel zijn menage. O Blanse, Blanse, Blanse en zijn paard. Jack, Jack, you Jack, mijn paard. Het paard stapt voor de ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zo verwacht. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een paardenstront.

Hij weet heel goed, er gaat niks van verloren. De Musnepstraat gaan er niet van dood. De zijn stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack, paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Ik zeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Een jeugdbeweging uit Balen heeft haar zomerkamp in Luiken afgebroken na een incident. Daarbij is een lokale inwoner gearresteerd. Wat er precies gebeurd is, is voorlopig onduidelijk. Er waren geen leden bij betrokken. Het parket heeft een onderzoek geopend. De leiding en de leden keren vandaag terug naar huis. Een politieachtervolging die begon in Nederland is geëindigd met een crash in Borgerhout. De bestuurder reed de grens over en verloor uiteindelijk de controle over het voertuig. De Franse auto ramde in Borgerhout twee geparkeerde wagens en een fietsenstalling. De schade is groot. In de auto vond de politie een grote hoeveelheid drugs en cashgeld. De bestuurder is gearresteerd. Ruim de helft van de werklozen die in de eerste helft van dit jaar hun uitkering verloren, heeft een leefloon aangevraagd bij het OCMW. Dat zijn er veel meer dan de federale regering had verwacht. Die ging ervan uit dat maar een derde een aanvraag zou indienen. Uiteindelijk vroegen meer dan 52.000 langdurige werklozen een leefloon aan. Bijna 44.000 kregen dat ook. Iets meer dan de helft van hen is alleenstaand. Er kunnen nog meer aanvallen volgen, zoals gisteren op de luchthaven van Leipzig. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken gezegd tijdens een persconferentie. De luchthaven ging tijdelijk dicht nadat een drone met explosieven was opgemerkt. Het toestel vloog in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. De Oekraïense regio Kharkiv is opnieuw getroffen door Russische bombardementen. Daarbij kwamen zeker 3 mensen om het leven. Volgens het militaire bestuur van de regio werden onder meer woningen geraakt. De slachtoffers zouden allemaal burgers zijn. In de Democratische Republiek Congo heeft ebola al aan zeker 1800 mensen het leven gekost. Bijna 4000 anderen raakten besmet. Deze uitbraak is de op één na grootste van ebola ooit. Het gaat om een zeldzame variant van het virus, waardoor nog geen specifieke behandeling beschikbaar is. Het is wisselend bewolkt en de maxima liggen in de buurt van 25 graden. Morgen verandert er weinig op de weerkaarten. In het weekend wordt het opnieuw warmer en zondag neemt de kans op onweersbuien weer toe.

check www.thesquarekermt.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Concertfotograaf G. Knaaps uit Hasselt pakt uit met een unieke tentoonstelling over de Rolling Stones. In brasserie Het Hooghuis zijn meer dan 70 foto's te zien die hij maakte tijdens concerten in België en Nederland tussen 1976 en 2007. Het merendeel van de beelden is nooit eerder tentoongesteld. Knaaps, jarenlang huisfotograaf van Humo, zegt dat de Stones altijd respect hadden voor fotografen, wat het mogelijk maakte om uitzonderlijke beelden vast te leggen. De tentoonstelling loopt nog tot 5 september en is gratis te bezoeken. In Leopoldsburg volgen deze zomer 60 kinderen de zomerschool op de campus van Sint-Michiel. Het gaat om kleuters van de derde kleuterklas en leerlingen tot en met het derde leerjaar die een extra duwtje in de rug kunnen gebruiken. Tot 14 augustus combineren ze er lessen met spel, sport en creatieve activiteiten. Zo blijven de kinderen ook tijdens de vakantie bijleren en kunnen ze met meer zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar beginnen. De deelname is gratis en verloopt in samenwerking met de scholen van Leopoldsburg. In de ochtend zijn de opklaringen in Limburg breed. Na de middag toe ontstaan er stilaan wat meer stapelwolken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. 'S Avonds klaart het grotendeels uit. Het blijft wel de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar een minimum in de buurt van 26 graden. Bij wat meer wolken wordt dat eerder 24 graden Celsius. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. Op de meeste plaatsen kunnen we een minimum tussen 10 en 12 graden verwachten.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top 3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.

0: Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De landelijke gilden nodigen zondag 9 augustus opnieuw uit voor de recreatieve fietstocht Fietsen in het Land van Loon. De deelnemers kunnen kiezen uit een bewegwijzende tocht van zo'n 50 kilometer door de regio Alken, Diepenbeek en Wellen. Wie dat wil, kan ook deelnemen aan de populaire happen- en trappenformule, waarbij onderweg op 3 locaties een hapje en een drankje worden aangeboden. Vertrekken kan tussen 9 en 15 uur vanaf de verschillende startplaatsen. Inschrijven voor de gewone fietstocht kan nog op de dag zelf. De Limburgse ondernemer en spelersmakelaar Josie Comhair is maandag op 62-jarige leeftijd overleden na een slepende ziekte. De voormalige schilder uit Vlijtingen bouwde eerst een succesvolle onderneming uit en richtte later het Genkse JC Player Management op. Hij werd vooral bekend als de vertrouwenspersoon en zaakwaarnemer van Rode Duivel Leandro Tossaar, die hij meer dan 15 jaar begeleidde. Vorig jaar stopte Comhair om zich volledig op zijn gezondheid te richten. De crematie vindt zaterdag plaats in Thailand waar hij woonde. Op 13 augustus kunnen familie en vrienden afscheid nemen van zijn urne in grote spouwen. In de ochtend zijn de opklaringen in Limburg breed. Na de middag toe ontstaan er stilaan wat meer stapelwolken. Vervolgens krijgen we een afwisseling van zon en stapelwolken. 'S Avonds klaart het grotendeels uit. Het blijft wel de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar een minimum in de buurt van 26 graden. Bij wat meer wolken wordt dat eerder 24 graden Celsius. In de nacht naar vrijdag koelt het sterk af. Op de meeste plaatsen kunnen we een minimum tussen 10 en 12 graden verwachten.

Vodafone.be en like us op Facebook. Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

zondagmorgen kom ik heel laat uit mijn bed, mijn hoofd doet pijn. De lege flessen op de tafel geuren bitter naar het bier van het festijn.

dat het laatst is weggegaan. De ochtend na een feest is al.

hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Charleroi is vanmorgen een grote illegale sigarettenfabriek ontdekt. Speurders van de douane namen een miljoen namaaksigaretten in beslag, samen met de productiemachines. In de fabriek zouden zo'n 42 mensen, voornamelijk Vietnamezen, in slechte omstandigheden gewerkt en verbleven hebben. Op het moment van de inval was niemand aanwezig. Volgens de douane blijft het aantal illegale sigarettenfabrieken in ons land toenemen. België behoort op dat vlak tot de Europese top

3. Een kitesurfer van 63 uit Diest is overleden aan de gevolgen van een zwaar ongeval gisteren in Oost-Duinkerke. Door een krachtige windstoot verloor hij de controle over zijn kite en kwam hij met zijn hoofd tegen een jetski terecht. Hulpverleners konden de man nog reanimeren, maar hij is later in het ziekenhuis overleden. In Italië is in alle grote steden code rood voor hitte afgekondigd. In onder meer Firenze verwachten ze temperaturen boven de 40 graden. Iedereen krijgt de raad om zoveel mogelijk binnen te blijven. Italië beleeft momenteel de vierde hittegolf van deze zomer. De weerdiensten verwachten de komende week nog geen beterschap. Rusland heeft afgelopen nacht naar eigen zeggen meer dan 600 Oekraïense drones geneutraliseerd. Volgens Moskou waren de aanvallen gericht op zo'n 20 verschillende regio's, waaronder het schiereiland de Krim. Neervallende brokstukken veroorzaakten op verschillende plaatsen brand. Er vielen geen gewonden. De Afghaanse jongeman die vorig jaar inreed op een vakbondsbetoging in München moet voor de rest van zijn leven naar de gevangenis. Bij de aanslag kwamen een vrouw en haar kind om het leven en raakten 40 mensen gewond. De man verklaarde dat hij de feiten pleegde in naam van Allah. Hij zei dat hij met zijn daad de aanvallen van de Verenigde Staten en andere westerse landen in Afghanistan en de Amerikaanse steun aan Israël in Gaza wilde wreken. De kans dat hij vervroegd vrijkomt is klein. We krijgen zowel zon als wolken bij maxima rond 25 graden. Morgen verandert er weinig. In het weekend gaan de temperaturen opnieuw de hoogte in. Zaterdag halen we een graad of 29. Zondag komen daar nog eens 2 graden bij.

0: Your attention, please.
1: Dit is Koen Bucks.

En zeker een welverdiend applaus voor Trini Lopez in deze Goodie Goodie. Zeer goede namiddag. Welkom alweer in een nieuwe Hallo Limburg op deze donderdag met zometeen de zotte morgen van Jeff van Uitsel. MUZIEK

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt dan nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

Ja, een welgekende productie van het duo Chin Chapman, die deden het onder meer voor The Sweet. Een van hun veel hits was deze Funny Funny. En nu tijd voor een beetje Franse muziek van Richard Anthony en Ce Monde.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Ja, toch maar een beetje opletten met dat swimming into deep water. Want dat is de laatste weken al een paar keer fataal afgelopen. Nee, laten we dan maar snel doorgaan naar de gekende disco sound van de 70s. Met deze van Sister Sledge.

Ja, de dames die toentertijd alom aanwezig waren in de hitparades met de een hit na de andere. Dat was Sister Sledge in Lost in Music. En nu zondag 9 augustus is die winkel opnieuw het decor voor de keizerschieting van het verbond Lummen. Een gezellige dag vol traditie, sfeer en spannende momenten. Vanaf 2:30 trekken de gildes in een feestelijke stoet door Lummen en dat samen met de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia. En om 2:00 start de schietwedstrijd en weten we stilaan wie zich de nieuwe keizer en keizerin van het verbond Lummen mogen noemen. De keizerschieting is een traditie die trouwens al jaren leeft in de gemeente en nog altijd veel mensen samenbrengt. Kom dus zeker eens langs, geniet van de optocht, de gezellige sfeer en moedig meteen de deelnemers aan. En dat nu zondag 9 augustus vanaf 2:30 en dat aan de parochiezaal Theewinkel in de Sint-Janstraat.

Ja, was jaar en dag het boegbeeld van de band CCR. Maar we kennen hem natuurlijk ook uit zijn vele solo-hits. Onder meer deze Centerfold. Die trok de aandacht van John Fogerty. En zometeen gaan we het hebben over de hitte en de gevolgen voor ons, de consument. Ik heb eerst nog Umberto Tozzi en Ti Amo.

Ja, een echte klassieker van Umberto Tozzi en dat in Ti Amo. Ja, we hebben het allemaal aan de lijve ondervonden en ook de komende dagen gaan we dat nog doen met die extreme temperaturen. Dus de extreme hitte en droogte in Europa die bedreigen ook de oogsten, wat leidt tot een verwachte prijsstijging van zo'n 10-20% voor groenten en fruit. Ja, gewassen ervaren hittestress, waardoor producten kleiner blijven en dus ook de totale opbrengst drastisch daalt. Dagprijzen op veilingen stijgen en consumenten gaan dit snel merken in de supermarkt met mogelijk minder perfect uitziende producten, maar ze gaan wel iets meer kosten.

mijn lijf gelukkig zijn. Alleen in de stad, iedereen

en warmte, geen stress aan mijn lijf, gelukkig zijn. Zonder werk, zonder gehoor. Het leven heeft geen enkele zin.

warmte gelukkig zijn. Gelukkig zijn, daarvoor wil ik alles geven. Weg wat te veel is, geen stress aan mijn lijf. Gelukkig zijn, gelukkig zijn, gelukkig zijn.

En laten we hopen dat wij hier van Radio Ludo daaraan een stukje mogen bijdragen in Gelukkig Zijn. Je hoorde Remo van het Groene Woud. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, 6 augustus. Maar eerst nog naar de man die blijkbaar nog niet gehoord heeft van Waze. Hier is Tony Christie.

Ja, ondertussen zijn er alweer dan 50 jaar gepasseerd, dus ook wat de navigatie betreft is er wel een en ander veranderd. Maar toen ging het gewoon vragen, is this the way to Amarillo van Tony Christie? En dan wat muzikale feiten van vandaag, 6 augustus, onder meer in 1964, want dan maakt Rod Stewart zijn tv-debuut bij de BBC. Hij doet dat in de Beat Room, hij speelt daar de Hoochie Coochie Man, maar helaas de beelden van het programma werden vernietigd. En een jaartje later brengen de Beatles hun 5e album Help uit, waarvan de helft van de songs in de soundtrack van de gelijknamige film zit. En naast de titelnummers staan er onder meer nog You've Got to Hide Your Love Away, You're Gonna Lose That Girl, A Ticket to Ride en Yesterday op die LP. En de Beatles zijn met Help de eerste rockband die genomineerd worden voor het Album of the Year.

Ja, dat is een goede raad. Cassius Clay en Stand By Me, want zometeen krijg je hier bij ons deel 2 alweer van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder andere Lindsay De Paul en Sugar Me, maar eerst nog het duo Laura Lynn en Dean Delanois in Van Bij Het Begin.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventie levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie

0: Bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Vidar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maximaal tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Baks.
3: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar, tell them who we are.
4: Well, we're big rock singers. We got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
3: That sounds like us.
4: We sing about beauty, and we sing about truth at $10,000 a show.

dat is zo. Iedereen wil daarvan voor opstaan. Op die cover van The Rolling Stone. Dat was muziek van Dr. Hook. Een zeer goede avond. Fijn dat je luistert naar Radio Ludo. Voor deze donderdag heb ik nog een uurtje te gaan. Met daarin zometeen Marvin Gaye. En How Sweet It Is To Be Loved By You.

Even terug naar de begindagen van het zeer populaire VTM-programma 10 om te zien. Wat was Jovalli? Met In een droom zag ik jou staan. We hebben straks nieuws uit de regio en natuurlijk ook nog onze muzikaal feit van vandaag. Maar eerst naar deze dames, genaamd Baccarat en Parlez-vous français.

0: Galateertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Galateertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

zo mooi. Duet tussen Sugero en Paul Young. De twee ontmoeten elkaar in een studio in Londen. En het was Paul Young die dat nummer gehoord had tijdens een vakantie in Italië. Dat wou hij graag coveren. En daarom stelde Sugero voor om hem daar met hem dit nummer samen op te nemen. Het resultaat is een van de meest succesvolle Europese duetten uit de vroege jaren 90. En een nummer 1 bij ons, maar ook in Italië, Noorwegen, IJsland en Zweden. Deze Senza una domanda.

dat was Tom Pace hier bij Radio Ludo. Het meest oostelijke festival van het land barst dit weekend los in Kinrooi. Ja, wat ooit begon als gewoon iets gezelligs organiseren voor de lokale gemeenschap, is intussen uitgegroeid tot een geweldig festival waarbij over het weekend meer dan 12.000 bezoekers worden verwacht. En ook de affiche mag er zijn met onder meer Meteor, Milk Inc, Guus Meeuwis, maar ook Samson en Marie en Belle Perez. Dat dus nu dit weekend in Kinrooi. En dat heet gewoon het Bastion Festival.

laten we het hopen. Morgen wordt alles beter, aldus nog Bonnie Sinclair. Ben jij een handige knutselaar met een passie voor snelheid, dan is de zeepkistenrace op woensdag 26 augustus helemaal iets voor jou. Team Sport organiseert daar tussen 16:30 en 19:30 een leuke race en dat op het grasveld naast het gemeentehuis van Heusden-Zolder. Ja, die zeepkistenrace vindt plaats tijdens de parade van de 24 Hours of Zolder, waar de indrukwekkende racewagens verzamelen op het Heldenplein. En terwijl anderen de parade bewonderen, kan jij zelf dus achter het stuur kruipen van je eigen creatie voor die zeepkistenrace. Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht op de website heusden-zolder.be.

Nederlandse saxofonist André Mos en Rosita. En nog een luguber verhaal, want de Brit Christopher Phillips, momenteel 60, is veroordeeld tot 2 jaar en 4 maanden cel nadat hij het lichaam van zijn overleden moeder bijna 3 jaar lang verborgen hield in een diepvrieskist in zijn woonkamer. Intussen bleef hij wel haar pensioen en uitkeringen in, goed voor omgerekend zo'n 91.000 euro. Ja, die moeder overleed in maart 2023 op 89-jarige leeftijd. 2 dagen later kocht haar zoon dus een diepvrieskist en pas in februari ontdekte de politie haar bevroren lichaam tijdens een welzijnscontrole. Phillips verklaarde dat hij haar niet kon loslaten. Naast de gevangenisstraf zullen er ook nog afzonderlijke procedures volgen om het onterecht ontvangen geld, die 91.000 euro dus, om die terug te vorderen.

En nog gauw even een tripje richting Houthalen-Helchteren, want nu zondag 9 augustus wordt het Mijnwerkersplein in Houthalen opnieuw het kloppende muzikale hart van deze zomer. Want dan zijn er weer zomernoten waarmee het gemeentebestuur bewust kiest voor een gratis, toegankelijk en verbindend eendaags muziekfestival dat jong en oud samenbrengt. De deuren gaan open om 15 uur. Het eerste optreden is om 16 uur. En bezoekers mogen zich verwachten een gevarieerd programma met heel veel bekende namen en uiteraard ook zomerse vibes. Meer informatie via houthalen-helchteren.be.

Dat was Dewey Dizer naar nummer 1, 100 Years. Zometeen ons muzikaal feit van vandaag, maar ik heb eerst nog deze van de band Telex.

Dat was de band Telex. En dan naar het muzikale feit van vandaag. Onder meer in 1988 verovert Appetite for Destruction het debuutalbum van Guns N' Roses, de nummer 1 van de Billboard album 200. De singles Sweet Child of Mine, Welcome to the Jungle en Paradise City worden stuk voor stuk Amerikaanse top 10 hits. En op deze dag in 87 is er Who's That Girl, de tweede film met Madonna in de hoofdrol. Die gaat in New York in première. De film wordt een artistieke en commerciële flop, maar de soundtrack levert wel 3 hits op voor Madonna. Onder meer deze titelsong, Who's That Girl.

Dat was Ned Miller en From a Jack to a King. En je weet het, Radio Ludo luisteren kan je wereldwijd via de website radioludo.be. Digitaal in Limburg via DAB+, en natuurlijk ook nog via FM in Hasselt 107.2 en Hasmegouw 107.6. Dit gezegd zijnde kunnen wij gerust afscheid nemen. Morgen zijn wij er weer en we gaan nog even langs in die Club Tropicana van Wham. Nog een hele leuke

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De diefstallenplaag bij brandweerkazernes in Nederland lijkt overgewaaid naar ons land. Na Lommel is nu ook ingebroken bij de post van brandweerzone Rand in Ranst. Onbekenden braken in brandweerwagens in en verdwenen telkens met bevrijdingsmateriaal. Het gaat onder andere om elektrische kniptangen om het dak van een verhakkelde wagen te openen. In Nederland waren al 35 kazernes het slachtoffer. Het materiaal is voor particulier gebruik weinig interessant, maar voor brandweerinterventies levensbelangrijk. IJsland gaat 21 activisten het land uitzetten die vorige week probeerden de walvisjacht te beletten. Onder hen is ook één Belg. De groep probeerde de boot van de walvisjagers te rammen en daarna met een net de schroef te blokkeren. Zelf voeren ze met een boot van Paul Watson, de oprichter van Sea Shepherd. IJsland is een van de weinige landen waar commerciële walvisjacht nog mag. De regering zou de praktijk in het najaar definitief verbieden. Voor het eerst is in ons land een paard besmet met het West-Nijl-virus. Het dier had ernstige zenuwsymptomen en is intussen geëuthanaseerd. Het virus circuleert normaal tussen muggen en vogels, maar de mug kan het ook overdragen op paarden en mensen. Een infectie bij de mens blijft in de meeste gevallen zonder symptomen, maar er is geen vaccin. Voor paarden is het gevaarlijker. Eigenaars moeten na deze eerste besmetting extra alert zijn voor plotse zwakte of coördinatiestoornissen bij hun dieren. In de wielerronde van Burgos in Spanje heeft de Oostenrijker Felix Gall de macht gegrepen. Hij liet de vorige leider, de Brit Oscar Only, achter op de slotklim en won solo. Beste Belg was Jarno Widar op plaats 7. Gall is ook de nieuwe leider in de stand. De ronde van Burgos is een van de laatste voorbereidingskoersen voor de Vuelta, die over 2 weken start. Overal maxima tot 23 graden en vooral in het westen nog brede opklaringen. In de loop van de nacht overal meer wolken en lokaal mist die tegen de ochtend hardnekkig kan zijn. Nachtminima van 9 tot 14 graden.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Hilton Borselaar. Langzaam wordt het licht. Vier sterren van zijn kloten. Hij doet geen oog meer dicht. De Spaanse nacht is stil. Er hangt niets in de lucht. Wie altijd maar vooruit wil, verliest de weg terug. De heimwee naar vervlogen tijd. Kamers op de Place Pigalle. Een halve sterren krakend bed en de toiletten in de hal. Het was een leven zonder zorgen, in een droom die nog bestaat. En een liefde, zoveel liefde, die je met een kus betaalt. God, hij had zoveel ideaal en hij sliep onder de sterren. Hij vertelde alles wat hij voelde, dat hij had niets te verbergen. Zijn fantasie was een paleis, hij had een hoofd om in te wonen. En hij praatte over later, want het beste moest nog komen. Hilton Barcelona, 10:00 in de ochtend. Hij zit aan het ontbijt, ziet zichzelf en voelt de neiging om te kotsen. Hij wil weg hier, terug naar huis. Het is een chaos in zijn hoofd, want dit hotel is het huis waar de heimwee woont.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Merchtem in Vlaams-Brabant is een kind van 7 gestorven in onduidelijke omstandigheden. Burgemeester en parket bevestigen het nieuws. De jongen is thuis overleden, het parket is een onderzoek gestart en deelt mee dat alle pistes nog open liggen. In een dok in Oostende heeft de civiele bescherming honderden dode vissen uit het water gehaald. Er is snel ingegrepen, zodat de dieren niet zouden ontbinden of voor geurhinder zouden zorgen. De vermoedelijke doodsoorzaak is een tekort aan zuurstof in het water, veroorzaakt door blauwalgen. De verwachting is dat nog meer vissen de komende dagen aan het oppervlak zullen komen drijven. De FOD Financiën heeft nog altijd geen boetes uitgedeeld aan bedrijven die niet zijn aangesloten op Peppol, het platform voor elektronische facturatie. Alle btw-plichtige ondernemingen in het land moeten sinds 1 januari verplicht factureren via Peppol. Na 3 maanden zou de FOD beginnen sanctioneren, maar Financiën zegt voorlopig nog steeds te kiezen voor een constructieve dialoog. Nog volgens de FOD zou het om een kleine minderheid van onze bedrijven gaan, niet eens 1%, die zich nog niet in de regel hebben gesteld. En in Nederland is zangeres Journey Kaagman overleden. Ze was de frontvrouw van de ooit zeer geliefde nederpopgroep Earth and Fire. In de jaren 70 en 80 deed ze in die hoedanigheid heel wat mannenharten sneller slaan. De band had reuzehits met Memories, Maybe Tomorrow en voor het laatst met Weekend in 1979.

Kaagman overleed al op 31 juli en is intussen in besloten kring begraven. Ze leed aan de ziekte van Parkinson en werd 79. In de loop van de nacht wolkenvelden en kans op mist tegen de ochtend, minima van 8 tot 14 graden. Daarna een vrij zonnige vrijdag met maxima die tot 24 graden klimmen.

terwijl ze staan te dansen op hun hoed. Wie kent er niet de Argentijnse tango? Met zijn sensuele

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.